Eense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey, goeienacht. Radio Amerika.
3: You're 100% right, Chris. Time release the fresh.

Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije 2 maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Controversy Prince, de aftrap van de ochtendshow op deze maandagochtend 10 augustus 2026. We staan weer aan de start van een nieuwe werkweek. Dat betekent maandag tot en met vrijdag 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in je werk gaan. De ochtendshow, een hele goede morgen. Dit zijn ze, de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komend half uur David Bowie en Tina Turner, Bruno Mars en Carole G. We hebben Wham, Destiny's Child, Topic en we trappen af in 1988 met Everywhere van Fleetwood Mac.

0: Twee grootheden op één plaats. Tina Turner en David Bowie uit 1988 horen we Tonight. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje.
1: Shownieuws.
0: William Orbit, de legendarische Britse muziekproducent, is op 69-jarige leeftijd overleden. Tal van Britse artiesten reageren geschokt en vieren zijn iconische nalatenschap. Zo bedankt er onder andere Melanie C, All Saints, Skins, Kankanancy, Sister Bliss, Faithless en Blur, de pionier voor zijn genialiteit. Orbit produceerde door de jaren heen grote hits en albums voor topacts als Madonna, U2, Pink, Robbie Williams en Katie Melau. Karol G en Bruno Mars pakken deze week de alarmschijf met hun verrassende Engelstalige duet Still. De ballad is afkomstig van haar nieuwe album Know Me Our Passions, de Sinner Tavern, en draait om rauwe op-

Staan en neer werk gaan. Je bent erbij. De ochtendshow met onderweg Topic en Becky G. Nu is Destiny Charles. Het is tijd om de rekeningen te betalen. Hier is Bills.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Let's take the Canada daarmee naar mijn kijkje 1976 met Brian Ferry hier bij de ochtendshow op deze maandagochtend 10 augustus. Met zometeen de Europese weersverwachting, maar is het 89 Madonna, dit is Like a Prayer.

De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zomers warm met 27 graden en een afwisseling van zon en wolken. In Zuid-Europa houdt de tropische hitte aan met temperaturen tot 37 en 38 graden in Spanje en Albanië. Polen en Noorwegen hebben te maken met regenbuien bij maxima van respectievelijk 30 en 12 graden, terwijl in het zuidoosten van Rusland kans is op onweer. Morgen wordt het bij ons met 25 graden en veel zon opnieuw aangenaam warm. In Polen koelt het af naar 22 graden met regenbuien, terwijl de buien in de Oekraïne zorgen voor 31 graden. Zuid-Europa blijft bloedheet met maxima tot 38 graden in Spanje. En in Finland is er kans op een stevige onweersbui bij 20 graden.

0: Een lekkere disco-knijter uit 1986 van Jackie Graham met Set Me Free. En daarmee is het 3:15 geworden. En tijd om een nieuwe artiest van de week aan je te gaan voorstellen.
1: Artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht tot de Amerikaanse sing- en songwriter met zijn piano ballads en tijdloze verhalen. Billy Joel.
1: Artiest van de week.

0: van de week.
1: We didn't start a fire uit 1989. Billy Joel schreef deze razendsnelle geschiedenis vol met meer dan 100 historische gebeurtenissen. Nadat hij 40 werd en met een 21-jarige vriend sprak die vond dat er in de jaren 80 niets gebeurde. Het nummer van het album Stormfront bleef 7 weken in de Nederlandse top 40 staan en bereikte de nummer

kijkje in de top 40 van 2017 met Ed Sheeran en Galway Girl. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 10 augustus 2026. Die we aftrappen met de Captain Hollywood Project met Flying High. Dit uur laat ik je achter in 1984 met Only When You Leave van Spandau Ballet.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.

beetje in de 90s met de Captain Hollywood Project. Je hoorde Flying High. En daarmee zijn we toegekomen aan het tweede en laatste uur van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg Billy Ocean, nu de Final Cannibals en Johnny, come on.

0: augustus 2026 samen met Loverboy van Billy Ocean. En die bracht ons bij ons tweede blokje
1: shownieuws.
0: Michael, het vervolg van de succesvolle biografische film over Michael Jackson verschijnt naar verwachting eind volgend jaar of begin 2028 in de bioscoop. Filmstudio Lionsgate hoopt eind dit jaar op begin 2027 te starten met de opnames van de tweede film. De eerste film onder regie van Antoine Fuqua en het neefje Javier Jackson in de hoofdrol bracht wereldwijd al 1 miljard dollar op. Waar het eerste deel stopte bij de bedtournee uit 1987 is nog onbekend welke latere levensfase van het pop-icoon centraal staat in het vervolg. Ella Langley is op nummer 21 de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40 met Choose in Texas. Na een eerdere periode in de tipparade beleeft de 27-jarige zangeres uit Alabama een doorbraak dankzij haar zo grote succes in de Verenigde Staten. De emotionele country ballad werd binnen een half uur geschreven samen met Miranda Lambert, die ook de achtergrondzang en co-productie voor haar rekening nam.

de jaren 90 bracht hij heel wat nummertjes uit. Deze DJ Bobo, you're Somebody's Dance With Me. Met onderweg Teddy Swims en Mr. Know It All uit de top 40 van dit moment. Maar we gaan eerst naar die van 2021 met Higher Power. Dit is Coldplay.

Genoteerd in de top 40 en deze week stationair blijven staan op nummer 6. Teddy Swims met Mr. Know It All. Zometeen de verwachting voor Nederland wat betreft het weer voor vandaag en morgen. Verder in het vooruitzicht Tina Turner met Addicted to Love. En nu Maywood, hier is Rio.

0: Weeroverzicht. Vanochtend zien we grote verschillen tussen het zuiden en noorden. Vandaag stroomt er vanuit het noorden beduidend koelere lucht het land binnen bij een matige noordwestenwind, wat gepaard gaat met bewolking en een beetje regen. De temperatuur zakt in het noorden terug naar zo'n 20 graden, terwijl het in het zuidoosten nog 27 tot 29 graden kan worden met meer zon. Morgen is het in het hele land minder warm met 20 graden in het noordwesten en maximaal 25 graden in het zuidoosten. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Later in de week draait de wind naar het zuidoosten tot zuiden en wordt er opnieuw erg warme lucht aangevoerd. Halverwege de week wordt het 25 tot lokaal 30 graden, waarna de temperatuur richting het einde van de werkweek zelfs kan oplopen naar 30 tot 35 graden onder een zonovergoten hemel.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Dag de 12, Tina Turner uit 1988. Bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze oh zo moeilijke maandag 10 augustus. Met onderweg de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we Treasure Human. Rond kwart voor gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische nieuwsfeitjes. We hebben Nelly en Stephen Wolf. En nu uit 1980, The Temptations. And power.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Miami en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 31 graden Celsius en een snikhete 43 graden Celsius. Chicago en Los Angeles zijn bewolkt met temperaturen van respectievelijk 30 graden Celsius en 34 graden Celsius, terwijl New York te maken krijgt met wisselvallig weer en kans op een bui bij 33 graden Celsius. Morgen houdt het zonnige weer aan in Miami bij 31 graden Celsius, terwijl Chicago, Los Angeles en New York bewolkt tot wisselvallig blijven met respectievelijk 30 graden Celsius, 32 graden Celsius en kans op een bui bij 34 graden Celsius in New York. Las Vegas krijgt op dinsdag te maken met bewolking en kans op een bui bij 39 graden Celsius. Richting het einde van de week klaart het in Chicago weer zonnig op bij 28 graden Celsius op vrijdag, terwijl ook Los Angeles op woensdag en donderdag weer mag genieten van een zonovergoten 30 graden Celsius tot 31 graden Celsius.

0: ochtend weer veel muziek uit de 80's. Ook deze van Treasure Human, een hitnotering uit 1983, Breakaway. En daarmee is het 4:15 geworden. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te pakken en open te slaan.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 10 augustus 1985. Michael Jackson bereikte een definitieve overeenkomst om de muziekuitgeverij ATV Music te kopen, inclusief de rechten op het merendeel van de Beatles-nummers. Hiermee verwierf hij een van de meest waardevolle catalogie in de popgeschiedenis. 1998. De Britse popgroep Spice Girls begon in Dublin aan hun grootschalige wereldtournee, genaamd de Spice World Tour. Dit was een van de best verkopende concertreeksen van dat decennium. 2002, Nelly en Kelly Rowland stonden op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met het nummer Dilemma. Deze R&B-knijter groeide uit tot een van de grootste hits van dat jaar.

Nelly, en daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow voor deze maandag 10 augustus. Een nieuwe afspraak staat voor de daverende dinsdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en leerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijne maandag toewensen. Sterk wel deze eerste werkdag. Graag tot morgen. En tot besluit van de show nog. Duran Duran met New Moon on Monday. Naar Born to be Wild uit 1973 van Steppenwolf.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemorgen. Non-stop muziek. Radio Amerika.
4: What if? What if I'm the one for you? And you're the one for me?

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de 3e keer deze zomer is een Pilatenstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.

iedereen een hele goede maandagochtend. Het is 10 augustus vandaag van het jaar 2026. En het is alweer, ja, 7 minuten over 10. Je hoorde How About Us van Champagne. En vroeger in de illegaliteit van Radio Amerika, was er één DJ die altijd dit nummer draaide in elk uur wat hij maakte. Gaat me welke. Laat het me weten. Hier is Elia. En try.

0: een niet onaardige R&B-zangeres Elia, die ook niet ouder mocht worden dan 23 jaar vanwege een vliegtuigcrash onderweg naar haar bestemming. Heel jammer, want haar muziek was echt wel om aan te horen. Ik vond het in ieder geval goede muziek en vooral dit nummer van Try Again. The Intruders, A Nice Girl Like You.
1: Say, baby, listen, it's not that I don't love you, but see, I'm no good for you. You know and I know every time you see me, I don't have any money, I can't.

A Nice Girl Like You. The Intruders. En ja, het is momenteel 10:15. Door met 5 Star. Rain or Shine. Nou, ik denk meer dat het laatste is. Shine. Want ja, die zon. Ach, heerlijk man. Lekker langs het strand of weet ik veel waar. Lekker even een duik nemen. Je hebt nog heel even vakantie als het goed is.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley. Ja, ze heeft deze keer meer succes om die top 40 te bereiken dan in 2025. Just when I thought Joy's in Texas. En ik vind het gewoon een heerlijk nummer om naar te luisteren. En eventjes achterover te gaan leggen.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt, redt het langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen.

Dancing in the Streets. Maar eigenlijk die titel meer hoort. Volgens mij, ja, ik weet het al. Marta en de Vangelis was dit. Ja, ik vond het een heerlijk nummertje. Ik dacht, nou, ik ga het hem gewoon weer eens een keertje draaien. Dit is zo'n lekker nieuw nummertje. Somebody New. Send.

Katy Perry en de California Girls. En ik vraag me toch af wie is die man die ik op de achtergrond hoor. 10 minuutjes over 10:30. Randy en Monica. The girl only the boys night. Wil een klein stukje intro. Luister zelf maar even.

0: get there. Ja, lekker nummertje van Coolio en Thies. Voor Thies. Oké, nou dat mag ook. Maar mij helemaal niet uit hoeveel het er zijn. Als het mij...
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.
0: Wat is dit?
1: In the place to be.
0: Alice, I want you just for me. Just full force. Je luistert naar Op de Koffie. En je bent hier tot 11 uur. Met een heerlijke bak koffie. En daarna gaan we lekker naar de lunchtafel.

0: until the lights go out. Click.
1: Click.
0: Baby, click. You're the greatest.
1: Click. Afgelopen Phil Voors en Alice. I want you just for me. En de Kings of Leon. Is een beetje. Beetje aan de harde kant, maar ik vind hem. Ja, ik vind hem wel lekker, dus use somebody. En mocht je een zoeknummer hebben, dan kan hem altijd aanvragen. We zijn er voor jou.

The Kings of Leon. And Use Somebody. Hey, tot aan de klokken van 11 uur heb ik dit nummer voor je. Taco. And Putting Down the Ritz.

0: 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Drie auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd de afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend.
2: Radio Amerika.
1: Het weer. In het noorden af en toe ligt de regen. Elders droog en zonnig.
3: Dit is Robert Vriesen.
1: Van de ANWB.
3: Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.

Conny van den Bos. En drie zomers lang was jij mijn liefste. Nou, dan heeft de relatie heel kort geduurd. Hè. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Welkom bij tussen koffie en lunch. En we gaan er weer lekker stevig tegenaan met muziek. Muziek voor ieder wat wil. Rondé. Oh my god.

Axis and O's, Anakin. Ja, deze die kunnen we allemaal natuurlijk nog wel een beetje voor ons gaan. Eurythmics, Sweet Dreams.

0: with Reams.
1: I'm made of this. Ja, de Europe Mix. En dat was toen nog met Annie Lennox. Dat weet ik nog heel erg goed. Maroon 5. This Love. Ja, lekker nummertje. Hier op Radio Amerika vanuit Rotterdam. En het is mooi weer vandaag, dus kan een wolkje voor de zon komen, maar dat is ook alles.

0: Ja, de lekkerste muziek. Ja, je kent sommige nummers wel lekker meezingen natuurlijk. Maar doe toch wel zachtjes. Want als het hard duurt, hebben de buren er ook last van. Maar hoe vijf worden we en This Love. Laten we eens eventjes over kijken of dan we dit nummertje na kunnen zingen. Het nieuwe nummer van Russo.
1: Wat mij nou echt pakt.
0: En Mart.
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Russel en Mart Hogekamer. En
1: pak mij.
0: Pak mij. Nou, oké. Okay. Ja, ik hoorde wel van. Ik zal even wachten op het volgende stukje. Stevie Wonder. En die heeft het over Mester, Blester. En het is twee van die mooie aanhalingstekens.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 4 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 5 minuutjes vertraging daardoor. Half uurtje vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam vanwege bergingswerkzaamheden op knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht, staat 5 kilometer file. Vanaf afrit Leerdam rijdt het langzaam.

Ja, het is hier één grote mix natuurlijk van muziek. Maar we draaien echt, echt, echt van alles hier zo. Zoals deze van Maud en McNeil. Hier is How Do You Do.

En een hoop mensen kunnen dit nummer natuurlijk lekker mee zingen en deinzen. Mout en McNeil. Of ze zijn natuurlijk Willem Duin en Maggie McNeil. Big Mout. Ja, Big Mout kan je ook zeggen natuurlijk. Maar wij zeggen gewoon Mout en McNeil. How do you do? Nou, heel goed, momenteel. Yes, run, Republic. I ain't warrior.

0: I ain't worried about it.
1: I ain't worried about it.
0: Ja, dat is het. Ja, dat is een lekker nummer dit. Ja, deze is niet door mij uitgezocht, hè. Moet ik even te goed houden. Patermos Groen. En hier is Hela, Hola, Tut, Hola. Oh jee.

Ja, ja. Het is een leuk plaatje, man. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Wat moet ik ervan denken? Ree en weer en de zonnebank. Nou, laten we lekker gaan luisteren naar Yvonne Elliman. If I Can Have You.

Nou, die nummer zong ik vroeger vaak mee natuurlijk. Yvonne Merriman en If I Can't Have You. Ja, want ik vond het best wel een leuke dame. Dus ja, ik dacht van nou, hè? Je weet maar nooit. Maar ja goed, dat is allemaal een droom. Hier is Technotronic en Sally. Bam, op de jam.

Ja, ja, Make My Day. Technotronic in Philly en Pump Up the Jam. Dit wordt mijn laatste. Het zit er weer op tussen koffie en lunch. Ik hoop dat je de afgelopen 2 uur lekker genoten hebt van mijn muziek. En mocht je zelf muziek aan willen vragen, altijd dat kan. E-mail, WhatsApp of doe het via Facebook. Hier is Jennifer Lopez en Get Right. Zeg graag tot morgenochtend. Dan ben ik weer met een nieuw uurtje op de koffie.

0: Tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens controles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

van onze radiocollega en medestrijder in de onderdrukking. In de verdrukking, onze Arnoldo was dit ook een dikke hit in de Bussumse Diksel. Ja, niet alleen daar natuurlijk, ook in de rest van Nederland, Vlaanderen, verder buiten via het importcircuit, gelanceerd in de Lage Landen. En zo terechtgekomen in de hitparade. Dat waren de feiten, lieve Leute. Hidden Run Lover hoorde je van Carol Gianni. En dit is voor jou de Middle of the Road Show.

Detroit, Michigan, daar komen ze vandaan. Het waren de Detroit Spinners terug op de radio, wat een plaat thuis. Al zoveel lekkere muzikale hoogstandjes uit de voltooid verleden tijd.

0: het luisteren verliefd wordt, neem dan je radio mee naar bed.
1: Nou, ik zal het overwegen, jongens.
2: Een fijne van achter de keuken.
1: Ja, van alles wat lekker is. We gaan even gek doen. We gaan even heel gek doen. We gaan naar, terug naar de tijd toen een of andere toeterader heel populair was. Connie Vink was het in 1969.

0: serieus, joh. Ja, van een of andere verzekeringsmaatschappij. Van even puntje bellen of zo. Ik heb me wat gelachen. Ach, je hebt hem weer voor je. Ja. Bovenop die auto en dan de garage met die deel bovenop je dak. Jongen. En de Leiden sliep zijn huis, hoorde je van de Tijdfit. Met de vorige fijne van achter de keukengordijnen. Vandaag was het een toeteraar. Wat is dat? Iemand met een... Zo'n ding? Een toeteraar, juist ja. Uit de jaren 60, Connie Vink, al lekker gisteren.
1: Yeah!
0: Mocht er wel even tussendoor.
1: Fatback man.
0: Ach, zo serieus zijn we niet altijd. Wat dat betreft. Hey, Double Dutch. Dat is top safe.

stoorzender, hè? Stoorzender op het pigment. Art Sullivan Kiki. Het was een Nederlands-Belgische zangduo. Bestaande uit Art Sullivan en Kiki van Oost-Indië. En Art Sullivan is een...

0: Canada, Portugal en Duitsland. En een heel klein beetje in Nederland.
1: Ja.
0: Hey, Tommy.
1: Hier is van...

ja, zoals het in bepaalde kringen heet, een one-hit wonder. Ja, nou, een paar albums hebben ze er wel gemaakt. Maar één echte hit is overgebleven. En die deed prima. Hardik Avenue, daar gaat de mensen net. Uit Londen. Ah, ja. Wat zal ik je nu eens opbiechten? Oh ja, tuurlijk. Ook via het wereldwijde internet ontvangen, de Middelste Roadshow, Facebook.

America in 1970 opgericht in Engeland. Waar de leden, de zoons van Amerikaanse legerofficieren, toen woonden. Ja, half middle name. Een van de leden van het eerste uur, Dan Peek, overleed in 2011. Aan een hele erge ziekte. Hij werd maar 60 jaar oud. Maar in 2012 kreeg America een ster op de Hollywood Walk of Fame. En dit was één van de vele platen van hun.

mag eerlijk weten, van die stem loopt water me weer over de rug. Heerlijk geluid. Muziek van Roos Roos in de middel van de Roos Show. En best love in dit geval. Hallo, deze moet ik hebben. Anders schuif je er weg. Nou, vooruit. Kijk ik zojuist in de koelkast. Ik dacht, er ligt er wel een broodje haring op de knecht te wachten. Nee, helemaal niet. Alleen de uitjes. Leuk dat zo meteen. Een broodje met ui. Smaakt nog helemaal niet. Ik wens jou nog een hele fijne voortzetting. Graag tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Wurselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaande files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerder Zand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Heerde Zuid en Apeldoorn Noord.

0: zozeer die prachtige, meeslepende en breekbare popbel uit 1980 van The Who frontman Roger Daltrey met zijn solo hit Without Your Love. Afkomstig natuurlijk van de soundtrack van de film MacVigar. En met die warme pianoarrangement, de subtiele akoestische gitaar en Daltrey's herkenbare, emotionele en krachtige stemgeluid, zijn we weer begonnen met het programma Platenprak. Ja, vandaag ook weer eventjes tot de klok van 2 uur. Ja, en de vakanties zitten er voor vele mensen alweer op, jawel. En vooral in het noorden, nee, ja, in het noorden volgens mij, ja. Nou, heb je gisteren op de Duitse autobaan gestaan, ja, dan kan het wel eens heel lang geduurd hebben natuurlijk met al die vrachtwagens. Heel leuk dat je er bent. De mooiste muziek hoor je natuurlijk hier in het programma Platenprak en mijn broer is er natuurlijk ook bij.
1: Middag.
0: En we knallen er even tegenaan. Hebben we nog verjaardagen?
1: Eentje.
0: Mooi. Nou, de rest moet je maar even zien op de website popmagazine.nl. Dan gaan we even lekker naar Slayton Everyday. We gaan naar 74. Welkom bij de show.

Het herkenbare vocale sampletje Get Down is afkomstig uit de discotrack Me and Mr. Jones van Hamilton, Joe Frank en Reynolds uit 75. En we noemden het een beetje de Chicago House klassieker uit 99. Get Down, Paul Johnson. 10 jaar later, jawel, Lenny Gravett, Sitting on the Top of the World. Ik zeg, je luistert nog steeds naar het leukste radioprogramma. Jawel, hoe heet het toch alweer? Oh ja, Platenprogramma.

0: dan swingelen energieke en natuurlijk een aanstekelijke tropische poptrack uit 2025. De Colombiaanse superstar, oftewel ster Shakira met haar single Zoo. Zo, was wel eventjes opgenomen voor een animatiefilm. Wie is er nog een macho? Nou, dat is volgens mij Doe Maar.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: Want

Heerlijk hoor, deze plaat uit 75. Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. En misschien wel leuk om even te vertellen. Het nummer opent met die herkenbare geluid. Dat klinkt als een versnelde of teruggespoelde band. Dat was geen toeval. Producent en bassist Richard Vins had per ongeluk een stukje van de instrumentale track achteruit laten draaien op de masterband. En toen ze horen hoe uniek en funky dat klonk als intro, besloten ze het direct te laten staan. Even wat, laten we eventjes de viool erbij pakken. Zo, dat hebben we ook weer gedaan. Kijk!

0: zijn wel eens mensen die vragen van, hou je nou echt van alle muziek die je draait? Nou, ik moet eerlijk zeggen, deze plaat was niet zo heel erg in trek bij mij. Zeker vroeger niet. Maar ja, goed, ik draai natuurlijk alle platen voor iedereen. Want ja, je moet nooit je eigen smaak draaien. Dead or Alive was dat. En You Spin Me Around, Like a Record uit 1985. Nou, dan gaan we nu eventjes iets rustiger aan doen.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is Harry Slinger jarig. Hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. De Amsterdamse zanger, bekend als het gezicht van drukwerk, blijft een icoon binnen de Nederlandse popmuziek. Met hits als Je loog tegen mij, Hey Amsterdam en Ik verveel me zo, groeide uit tot een stem van de stad en van een generatie. Het afgelopen jaar was zwaar. In april kreeg Slinger te horen dat hij darmkanker had. Hij moest direct stoppen met optredens en onderging een operatie en een intensief herstel. Maar met zijn kenmerkende veerkracht stond hij in juli alweer op het podium. Zijn optreden op de Zwarte Cross bewees dat hij, ondanks zijn 77ste jaar, nog altijd dezelfde energie en charme heeft waarmee hij decennia geleden doorbrak. Na zijn muziek maakt Slinger naam als acteur in de serie en films. En met zijn slingertochten door de Amsterdamse grachten blijft hij het publiek op een geheel eigen wijze vermaken. Natuurlijk feliciteren we hem en het hele artikel is te lezen op www.popmagazine.nl.

De heerlijke zwoele en stijlvolle soul en disco ballad uit het einde van 82. De Amerikaanse zanger Billy Griffin met zijn onvergetelijke klassieker Hold Me Tighter in the Rain. Ja, gedragen door die warme, zachte synthesizers en die meeslepende baslijn. En dat maakt het. Goed, we ruilen de intieme 80e jaren soul in voor een van de meest zomers uitbundige en herkenbare poprock atoms uit de Zero's. We gaan richting 2008 met Kid Rock en All Summer Long.

0: gedacht na de verjaardag van Harry Slinger. Ook deze er maar even bij pakken. De emotionele, rauwe en doorleefde levenslied klassieker uit 1980. Volkszanger André Hazes met zijn prachtige en breekbare plaat Vriend. Zo vriend, ja.
1: Ja.
0: Ja. We zijn weer aan het eind van het programma. We gaan eruit met The Whispers and Some Kind of Lover. Ja. En wat mij betreft ben ik er morgen gewoon weer samen met mijn broer op de dinsdag tussen 1 en 2 in het programma Platenprak. Maak er nog een mooie maandag van. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg.
0: Radio
1: tot
0: Amerika
1: zover het radionieuws.
0: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles. Wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven 10 minuutjes bij Graten. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemarleveld nog 10 minuten vertraging.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Celebrate the World. Nou, hè? Vul maar zelf in of je dat wil. Womack en Womack wel in die tijd. Het echtpaar Womack en Womack. Allebei niet meer in leven, heb ik begrepen. Maar wel gave dingen gemaakt. Je luistert naar...

0: is een vrij recente single van Lost Frequencies. De Manhattan Transfer hoorde je daarvoor met Chanson d'Amour.
1: De beste mix.
0: En dit is de nieuwe single van Belinda Vermeer. Geleid door de wind. Een heel oorlijk liedje. 2026 brand.

0: Vermeer met Geleid door de Wind.
1: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag.
0: Ja, ik heb een leuke plaat nu die ik straks in ga starten, Bonnie Sinclair met De Roos. Ik zag laatst nog een interview en dat was met Brigitte Maasland, hoe het met haar gaat en zo. En het schijnt dat Bonnie Sinclair aardig van de drank af is, dus prettig. We gaan terug naar 1981, Bonnie Sinclair met De Roos. Nu in Afternoon Delight.

Mark and Clark Band en Warm Down Piano hoor je. En Bonnie Sinclair daar weer voor met The Rose. Een nieuw Rory Book met Love and Whiskey voor de

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er staat onder andere file op de A12 in beide richtingen. Van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knappende Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo is de vertraging ook 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

is nog eens het begin van het tweede gedeelte van deze Afternoon Delight. Het mannenkoor Karrespoor. Ik hoop dat ze toch ook nog steeds boer zijn, de mannen.

country en western plaatje. Zo'n country line dance plaatje zit er. Gerry in Londen hier met het Little Dance. Nee, Little Darling Dance With Me. Dat is de juiste betiteling. 2022. En daarvoor gingen we terug naar 2015 met One Direction en Perfect.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: In Afternoon Delight nu, de kast terug naar het millennium. De wisseling van de eeuw. 2000 kwam deze plaat uit. Het hart van mijn gevoel.
2: Boeren in het land, vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen.

Sparker en ha, oehoe, oehoe, haha. Het is geen interessante tekst, maar het is toch wel een tekst waarvan je zegt van... Hij is dansbaar, toch? Ik dacht het wel. Leuk hè, zo'n Italo-disco-plaatje in deze zomerse periode waar we in zitten. Is Bluff. En zo is het voor Bluff en Pascal Jacobs, de zaterdag.

0: Nederlandse muziekselectie. Hier en nu.
1: Florian Senu met Run als allerlaatst in deze Afternoon Delight. Ik hoop dat je weer plezier geluisterd hebt en je weet het, ga in gezondheid. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl.
3: Radio Amerika is echt overal.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Welkom.
6: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
7: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
6: Lekker voor onderweg.
8: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
9: Ik rij met je mee.
0: Car Classics.
10: Lekker in de zon. We're all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
11: Zomer.

Life is a highway. I want a driver all night long. Ik krijg bijna weer heimwee om op vakantie te gaan eigenlijk. Je moet weten dat ik met de auto samen met mijn vrouw Olga naar Zuid-Spanje ben gereden. Naar de omgeving van Murcia. En ja, ik vond het een geweldige vakantie. Wel het eind rijden, maar wel lekker. En dan ook nog die fijne muziek op de radio. Of op je USB-stick in dit geval. En deze die draait ook mee van Tom Cochran. Life is a highway. Hartelijk welkom. Ik moet zeggen dat er veel gebeurd is in de afgelopen weken. George Coyman is overleden, wat erg zeg. Zullen we hem nog even herdenken dan met deze fantastische Golden Earring hit? Dit is Weekend Love.

0: Just me, myself and I.
1: 1989 was voor mij een jaar met een bijzondere betekenis. Het was het jaar dat ik bij de Piraat Keizerstad in Nijmegen plaatjes liep te draaien. Midden in de nacht, dit was toen de nummer 1 hit voor De La Soul, Me, Myself and I. En ik moet je even bekennen dat ik er eigenlijk toen geen ruk aan vond. Ik draaide het wel, want ja, mensen vonden dat leuk. Maar als ik het nu terug hoor, vind ik het fantastisch op de een of andere manier. Dan denk ik van ja, is een goed liedje dit. Nog steeds, of liedje. Goeie rap. Ik ben niet eens zo'n rap liefhebber, maar dit vind ik dan toch wel weer mooi eigenlijk. Als je zelf ook nog leuke Car Classics kent, geef het door. Hè. Dat kan via het e-mailadres jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En Rob Hogevorst heeft ook gereageerd op de mail. En die mailt: ha Jeroen, ik ben in de tuin bezig en hoorde jouw oproep. Ik heb altijd de zender aanstaan waar Car Classics ook op te ontvangen is. Ik ga niet vertellen welke zender dat is trouwens. Want dit radioprogramma wordt op zoveel zenders uitgezonden tegenwoordig dat dat bijna geheim is. Maar in ieder geval heeft hij een aantal platen heeft hij uitgekozen. Ik zie hier staan Elbow, Magnificent. Dat vind ik een heel fijn liedje. Sam Fender, Will We Talk. Balthazar vindt hij altijd wel goed. George Michael met Flawless vindt hij ook lekker. Lekker bij eens. Die ga ik zo ook draaien. En Prefab Sprout met Cars and Girls.

0: tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.
1: Like no other.

zeggen dat ik de draad bij George Michael een beetje kwijt ben geraakt. Dat wil zeggen dat hij nog wel een aardig aantal albums heeft uitgebracht naar older. Bijvoorbeeld Songs from the Last Century, die kwam uit in 1999. En dit is dan weer een plaat van hem uit 2004 van George Michael. Flawless kwam daarvan op single uit. Het was de sociale versie en ook dit is een liedje dat je kunt terugvinden op de lijst van Rob Hogevorst.

Twee vogels, The Searchers, Sugar and Spice. Dat is toch een plaat die ik altijd associeer met de film Good Morning Vietnam. En daarachteraan Foster the People met Pumped Up Kicks. Heb ik al lang niet meer gehoord op de radio trouwens. Heb ik vroeger wel veel gedraaid op Kicks Radio. En het is ook nog een bescheiden hit geweest in 2011. Maar het is geen plaat die je nog veel hoort. En gelukkig dat het een car classic wel anders is. Hè? Ja toch? Leuk dat je erbij bent. We hebben lekker voer voor autoradio's. Met zometeen nog de Dream Academy. Live in the Northern Town. Maar eerst wat hot stuff op de radio. Ik draai al eerder hot stuff in de Stones. Dit is Donna Summer in Car Classics.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

The Dream Academy. Live in Northern Town. Ja, het is heel grappig om het weer te horen. Want ik heb toch wel die versie van Dario G in mijn hoofd zitten. Sunshine. Die was op zich best grappig. Maar dit is toch echt wel de originele versie uit de jaren 80. Prachtig nummer van die gasten. Ja, het is een klein beetje anders dan wat je de afgelopen weken gewend bent. Deze Car Classics. Want we draaien dan normaal gesproken ook nog wel wat nieuwe platen. Dat heb ik vandaag helemaal niet meer gedaan. Want ik heb me eigenlijk niet zo verdiept in datgene wat er in de hitlijst is gebeurd. En ook niet wat er aan nieuwe releases is uitgekomen. En dat komt ook omdat ik eigenlijk vrij weinig tijd heb gehad tussen mijn werk bij Radio Gelderland en mijn vakantie. Je moet weten dat ik zondagavond terug ben gekomen met mijn vrouw samen uit Spanje, uit Zuid-Spanje wel te verstaan. En dat ik maandag alweer gelijk moest beginnen met programma's presenteren. Dus ja, echt van veel voorbereiding is weinig sprake. Maar dat geeft niet. We draaien wel goede muziek en dat is het enige waar het om gaat. En jouw bijdragen zijn ook welkom. Je kan altijd nog even een mail sturen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Want we zijn ook wel benieuwd welke platen jij graag hoort als jij op vakantie bent. Of als je verhuisd bent. Misschien ga je wel helemaal niet met de auto, maar kies je het in een ruime luchtsop. Of heet dat? Luchtruim. Het ruime luchtruim. Expecting to Fly. Wat blijft het toch een wonderschone single van Buffalo Springfield, nietwaar?

0: heb het altijd al beter gevonden dan Senza Uradonna, maar ik ben daar de enige in, denk ik. Senza Uradonna is al wel een grote hit geworden met Paul Young samen voor het Sugar Dome. Die nummer redde het niet hier in Nederland, maar wat een goed liedje. Sugar Dome voor dit jaar, die samen met Eric Clapton in het Engels heet het The Wonderful World. Het start oorspronkelijk op een album van hem, dat heet Oro Incenso e Birra. En volgens mij hebben we die ook al een keer gehad in het album Alphabet. Dat heb ik ook de Italiaanse uitvoering gedraaid. Maar ook op de Italiaanse versie was Eric Clapton al te horen, hoor. Die de gitaarpartij voor zijn rekening nam op dit nummer. En als we het dan toch over Eric Clapton hebben, dan kunnen we ook wel wat gaan draaien van het
1: Ice Cone.
0: Ja, dat is een album van Cream, waar natuurlijk Eric Clapton ook bij zat. Wheels of Fire heet die plaat. En dat vind ik een van de mooiste nummers wat erop staat. Niet zo heel erg bekend, maar wat is dit goed, zeg? New York? Hoe heet het eigenlijk? Dat is een goede vraag. Daarop geef ik je zometeen nog het antwoord. When

Those Were The Days heet het nummer van Wheels Of Fire, derde plaats van Cream, het icicoon van deze week. Fantastisch album, ook al is het af en toe wat aan de friekerige kant, maar hebben wij daar moeite mee? Nou nee, dat denk ik niet. Tenminste, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Ik vind het wel leuk als de gitarist Eric Clapton wordt uitgedaagd, dat hij dan toch nog wel even laat horen dat hij toch wel meer heeft dan slow hands. Dat hij toch wel behoorlijk vlugge vingers heeft. Dat hoorde je net ook al in Those Were The Days. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton, oftewel Cream. Ja, dit is inderdaad geleend door Robbie Williams, dat klopt. Alleen dit is dan de originele versie. De koffie is bruin en very white. It's ecstasy when you lay down next to me. Dat dreint bijna in.

0: Volgens mij gaat het wel even zo door, dit. Mooi nummer hoor. Barry White draaiden we hier op jouw radiostation. Car Classics.
1: Car Classics.
0: En nou, vooruit op de valrem gaan we ook nog een leuke live track draaien. Een live track die ook nog een grote hit is geweest in Nederland. Wel alleen maar in Nederland en in België. Want de live versie van het nummer wat ik zo meteen ga instarten, deed het in de rest van Europa en de wereld niet zo heel erg goed. Dat is jammer eigenlijk. Het komt ook nog in een film voor. Opgenomen tijdens de tournee voor Speaking in Tongues van Talking Heads. En die film die heet Stop Making Sense en het album heet ook zo. En natuurlijk is Slippery People daarvan de Nederlandse hit die ik graag voor je wil gaan draaien. Dames en heren, jongens en meisjes, Talking Heads nu.
1: Car Classics.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt, worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging ongeveer 1 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.

0: Welkom!
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool!
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee, rechts.
3: Car Classics.
0: Ik rij met je mee!
3: Car Classics. Lekker in de zon.

zit even op Wikipedia te kijken. En ik lees dat het nummer gebaseerd is op een oud nummer. Dat heet Bergen aan Zee. Van Phil Judd. Nou is Phil Judd ook een van de leden geweest van Splitdance. Beetje origineel van Splitdance is het wel, hoor. Ik ben altijd gek geweest op dit nummer. Alleen ben ik wel de enige die dat was. Want het heeft totaal niets gedaan in Nederland. History never repeats. Maar ik vond het wel leuk om daarmee het tweede uur te openen van Car Classics. Hartelijk welkom. En we zetten de toon voort met Kate Bush. Beetje harder op de radio om de uitzending wat spannender te maken. Dit is Hammerhouse.

sowieso was het de bedoeling dat hij Joe South een nummer zou schrijven voor Billy Joe Royal. Dat was in de eerste instantie Rose Garden. Alleen daar vond Billy Joe Royal helemaal niks aan. En toen moest Joe South gauw een ander nummer schrijven onderweg naar de platenstudio toe. Toen heeft hij dit maar genoteerd op papier. Dit Hush. Ja, fantastisch. En ook die versie van Billy Joe Royal door zijn tweede uitvoering, die is echt heel erg goed. Joe South heeft het een jaar later zelf ook opgenomen voor zijn eigen LP, maar het is vele waarden gecoverd. Natuurlijk heb je ook nog die versie van Kula Shaker, die van Deep Purple, die is ook mooi. Maar dit vind ik persoonlijk de allerbeste van Joe South zelf, ook al is het niet de meest bekende. En het is dus, wat ik net ook al zei, niet de originele, maar dat geeft niet. Het is wel een mooie versie. Dit is ook niet origineel, dit is ook een cover van Ben Uncle Soul. Maar ik vind het wel leuk, dit liedje.

Ja, ik vind het mooi. Maar ik hou wel van Elbow. En ik hou ook wel van dit nummer van Elbow, Magnificent. En ook dit is dan weer een liedje dat we kunnen terugvinden op de lijst die Rob heeft toegestuurd naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb het over het lijstje van Rob Hogevorst. En deze staat er dus ook nog tussen en nog wel een aantal andere platen. Ook jouw lijstjes zijn van harte welkom via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dus als je nog zoiets hebt van, joh, dit is ook wel leuk om te draaien als je op weg bent, ergens naartoe, naar bijvoorbeeld je vakantiebestemming. Of misschien dat je ook wel op zakenreis gaat of wat dan ook. Geef het rustig door, dan draaien wij hem ongetwijfeld als, als Car Classic. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal mee komen aanzetten. Right about now.

Zou dat wel de logistiek een beetje missen bij de NPO tegenwoordig? Er is een tijd geweest dat de NPO nog wel van dit soort liedjes durfde te draaien. Ook al durfde de commerciële dat helemaal niet, omdat er zo'n rare sirene in zit. Maar ja, nu is die sirene heel normaal geworden. Fatboy Slim, wie niet vet is, moet slim zijn. Of wie vet is, moet wel... Nou ja, laat maar zitten. Ik wil niet heel erg diepzinnig zeggen, maar het komt er totaal niet uit vandaag. Heb ik wel eens vaker, als ik in de filosofische bui geraak, dan zit het wel in mijn hoofd, maar het komt er niet helemaal lekker uit.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Komt namelijk uit de soundtrack van Xanadu. Die film die is verschrikkelijk. De muziek is al aardig. Zeker kant 2 is leuk, want er staan allemaal Electric Light Orchestra nummers op kant 2 van de LP Xanadu, CD Xanadu. En op kant 1 staan nummers die zijn geschreven door ene meneer John Ferrer. En die John Ferrer, dat is ook niet zo'n hele onbekende man, want die heeft bijvoorbeeld ook nog bij de Shadows gezeten. En ook bij Marvin Wilson Ferrer. Daar heeft hij ook nog een hit mee gehad trouwens. En dat nummer dat draai ik ook wel eens op de radio. Alleen ben ik de titel even vergeten van dat ene nummer, wat ik ook zo geweldig vind. Maar dit nummer mag er ook zijn, Magic. En als ik dan even kijk wat er verder nog op die soundtrack staat van Xanadu, dan zie ik dat er ook nog een duet op staat met Cliff Richard. Dat is Suddenly. Dat is ook nog wel veel gedraaid op de radio. Is ook nog een single geweest. En wat ik niet wist, is dat er verder nog een duet op te vinden is met Gene Kelly van Olivia Newton-John, Whenever You're Away From Me. En ook met de Tubes, Dancing. Dat is nooit een single geweest. En dan heb je ook nog een nummer van Olivia, dat heet Suspended in Time. En op kant 2 van de soundtrack van Xanadu staan dus allemaal nummers van ELO, zoals All Over the World, I'm Alive. En ook Xanadu met Olivia Newton-John samen. En dat vond ik een hele mooie combinatie, eerlijk gezegd. Nee, dit is niet Chubby Checker, dit is Peter Koelewijn. Die wel zo'n beetje de leeftijd heeft van Chubby Checker. Nee, Chubby Checker leeft niet meer. Peter Koelewijn gelukkig nog wel. Hij is dieper de 80, maar

0: Battle.
1: Dat is wel een plapend randje dit, hè? Save Mary van Fused.
2: De helse honderd.
1: Ja, joh. Daar hebben we niks mee te maken. Of misschien toch wel. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Maar nee, dit moet namelijk denken aan het verhaal van die platen die je dan achter voren draait. En hoor je allemaal van die rare boodschappen. Dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje bij. Maar ik stel toch voor dat we even onderzoek doen. Hè? Dus ik laat nog even beginnen horen van die plaat van Fused. Met hele enge geluiden. Wanneer die achter zijn voren praat. Die had je bij die X-Files ook, geloof ik. Daar had je ook zo gek. Ik zal het even laten horen. Dit is het begin van die plaat. Heel even. Dat je denkt, nou, wat gebeurt hier, denk je, als je dit hoort? Dan denk je echt, wat is dit? Hè? Zo, ja, heel raar begin. Maar wacht even. Ik zal het even helemaal laten horen. Tot zover. Dan gaan we even kijken of we het achter voor kunnen draaien. Doe maar. Slave to the rhythm. Kappen draaien natuurlijk. Oké. Nou, dan weten we dat ook weer, dat gezongen wordt en gezegd wordt. Interessant, met die techniek van tegenwoordig, dat je het allemaal achter voor kan draaien. Ik heb natuurlijk Slave to the Rhythm niet klaarstaan. Dat zou je ook weer net zien. Ja, ik heb hem wel ergens op de computer, maar dan moet ik weer zoeken. Ik heb nog niet bepaald zo'n heel erg snel zoeksysteem. Ja, ik heb zo'n houten computer, die Acta en de Munnik ook hadden. Nou, dan vergeten we maar even die Slave to the Rhythm. Ga ik de andere keer draaien. Wel een goede plaat van Grace Jones. Maar dit is ook goed. I Can't Go For Dead. Het zijn Daryl Hall en John Oates in Car Classics.

Je hoeft niet altijd met gesloten ogen naar de radio te luisteren. Open up your eyes, muziek van Tonic in Car Classics. Zal ik even de volgende pakken? Dat je zegt van, goh, ga je even wat anders. Bijvoorbeeld Sly in the Family.

samen met Stan. En we moeten toch wel concluderen dat ook Jerry Bo Horn graag heeft geluisterd naar Sly and the Family Stone. Dat zijn hit Dance Across the Floor, want dat begint zoals dit nummer eindigt. Luister maar.

Ik moet toegeven dat ik het jammer vind dat ik hiervan niet de 12-inch versie heb. Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. Wat dus inderdaad verdacht wilde denken aan het einde van Stand van Sly and the Family Stone, nietwaar? Na al die soul en disco, tijd voor ouderwetse synthesizer muziek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook een kwartier.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En 2 jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De 2 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten com-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Radio Amerika.
5: Wij weten waarom jij luistert.
4: Omdat wij weten wat jij wilt.
5: Dit is Radio Amerika.

0: den Käse in der Flasche. Zeppeln, Nudeln.
1: Wir trinken ein Bier.
2: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Non-stop muziek, Radio Amerika. There's just something about you.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden.
0: Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving, waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisis aanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Okay.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

internet. Dit is Radio Amerika. www.radioamerika.nl.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbierum hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

thing. Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25 procentpunt waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.